Ondertussen komen er veel favoriete ijsjes binnen in de Q-app. En we gaan die straks overlopen. En Jasper die vraagt, wanneer begint Aaron Blommaert straks aan zijn mini-concertje? En wel, Jasper, dat is straks rond 5 uur. Dan mag je hem hier verwachten op ons terras. En gaat hij live voor jou zingen.

Paris uit Malle, die was gisteren in de Efteling en die is daar voor een klassieker gegaan, een Dame Blanche. Ah, oh, zo'n goede Dame Blanche. Ja, dat is ook goed, hè. En affogato, dat is ook heel lekker. Dat is een bol crème, vanille, met dan een espresso shot over. Dat is ook goed als je bent gaan eten s'avonds en je wilt nog een dansje placeren. Goed tegen het inkomen.

0: Mix it, pack it. Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
1: Afstandsonderwijs. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Goedemiddag, het is 1 over 12. Delphine heeft nieuws.
4: Goedemiddag. In Onnay is weer een grote zoekactie bezig. Vlakbij Dinant werd gisteren mogelijk het lichaam van de vermiste 5-jarige Timeo gevonden. Een autopsie vandaag moet dat nog bevestigen. Maar Timeo verdween in juni met zijn vader. En die hopen ze nu ook te vinden, zegt collega Demi van den Ede ter plaatse.
5: Er wordt nu verder gezocht met een politiehelikopter vanuit de lucht. Mensen ook die te voet het terrein afstappen. En ook met paarden. Omdat dat lichaam gisteren is teruggevonden in een zeer dicht bebost gebied. Er zijn ook mensen van het Waalse Natuur en Bos aanwezig om een beetje tips te geven aan de speurders.
4: De Vlaamse gamingsector boomt. Vorig jaar draaiden ze een recordomzet van 76,5 miljoen euro. Dat is een derde meer dan 2 jaar geleden, volgens de jaarcijfers van de sector.
6: We hebben een goede gameopleiding die talenten op de markt duwt. De goesting is er zeker om games te maken en om daar een bedrijf rond te bouwen. Dus altijd maar nieuwe start-ups doet het cijfer stijgen. Anderzijds heb je ook bedrijven die blijven activeren. Shredders is een snowboardgame. Zij gaan heel slim elk jaar opnieuw de snowboardcommunity die blijven activeren.
4: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar en gamet 8,5 uur per week. En in Nederland is het vanaf vandaag goedkoper om de trein te nemen net buiten de spitsuren. Er bestond al een daltarief voor 9 uur 's morgens en na 4 uur 's namiddags. Ook in de randspits krijg je nu 30% korting en hoe eerder je boekt, hoe goedkoper. Vanmiddag kans op regen, behalve bij jullie aan de zee, Matthias, 24 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag droger en 26 graden. En donderdag blijft het droog en 29 graden.
2: Ah, voilà, dat is, ja, dat is simpel. Hè. Gewoon aan de zee komen vandaag als je vrij hebt. Dankjewel, Dolphine. Er zijn geen files op dit moment, maar ik krijg hier heel veel dezelfde vraag in het Q Beach House en ook via de Q-app. Al echt meer dan 10 dagen eigenlijk. En Matthias, is ze al bevallen? Ons Emma. Ja, Vincent Virus en Emma Salde die verwachten dus een Q-baby. En ik moet zeggen, het kan wel voor elk moment zijn. Q-Beach
0: House. Matthias van den Bulke.
2: Maar voorlopig nog geen witte rook. Maar mocht ze nu bezig zijn, een extra push. Dankzij haar grote idool Harry.

0: Jonas Blue en Edge of Desire. Ja, ze gaan blijkbaar iets doen met een verhuis. Dat weten we. Dat heeft onze Maarten al verklapt. Maar wat ze precies gaan doen, Maarten en Dorothee, vanaf volgende week, ja, dat gaan ze straks komen vertellen bij Joren en Naomi. Ze komen langs, Maarten en Dorothee, tussen 4 en 7 aan het Q Beach House. Dus mocht je toevallig deze namiddag naar Oostende afzakken, dan kan je eens een praatje slaan met Maarten en Do of gewoon eens op de foto gaan. Altijd leuk. En ze komen niet met lege handen. Ze komen dus met nieuws over een verhuis. Ja, dat is het. Ik weet wat het is. Ik ga eerlijk zijn. Maar ik ga niet vertellen wat het is, uiteraard. Ik mag niet. Ja, ze biedt zijn Maarten en Dorothee kwaad. Dat willen we niet. Zeker Dorothee wil ik niet op mijn kap. Ik denk dat hij heel kwaad kan zijn. Dat is waar. Maar dus, Maarten en Dorothee, straks bij Joren en Naomi. En ze komen niet met lege handen. Ze trakteren. Ze trakteren met Liefmans. En Liefmans 0.0. Voor mocht je met de auto zijn vandaag. Dus voor ieder wat wils. En die zijn echt doorslessend.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House. Met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Q sounds better with you.
3: Q Music.

0: Zometeen krijg je Ella Langley bij Q-Music en ik hou echt van haar vibe. Na de zomerhit van exact 10 jaar geleden.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
3: Nee.
4: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht
5: je
3: eigenlijk,
5: ja. Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series, Benje.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
2: Oh, het is weer zover.
9: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
9: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht alsjeblieft.
2: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
11: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
3: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, oh, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
12: Yellow.
13: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
14: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
13: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
15: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
16: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Weet je hoe oud deze is? 10 jaar. Jawel, 10 jaar. Crazy. Het was de zomerhit in het jaar 2016. Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Vorige week Q-top schijf, deze week hoogste nieuwe in de Q-top 40. Ella Langley. Q-top.